0: akwe afye kwa befu ntafidi enu sina afye nsema hodo ni yetumi eti aba abesumu wo
1: haba